0: Wij zijn Jack and the Weatherman uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up Radio.
0: This is Jack and the Weatherman from the Netherlands. And you are listening to Power Up Radio.
1: The radio station that...